0: zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je net.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond, 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Scheg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. Ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

zei me nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zondag na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee! Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De hutspotmaaltijd op de Hooglandse Kerkgracht in Leiden werd dit jaar voor de laatste keer verzorgd door Henk van het Slot en zijn zoon Elbert. Doordat de ondernemers een nieuwe weg ingeslagen zijn, past de jaarlijkse bereiding van ruim 7000 maaltijden niet meer in de agenda. Ze hebben de maaltijd 34 keer bereid. Vader en zoon kregen vanuit de 3 oktobervereniging een afscheidscadeau. Daarna proefden burgemeester Peter Heikoop, 3 oktobervereniging voorzitter Rogier van der Zanden en de voorzitter van het 3 oktobergilde de hutspot. Volgens Heikoop was de hutspot weer lekkerder dan vorig jaar. Het Haags Economisch Interventieteam en Stichting Namaakbestrijding REACT hebben in samenwerking met de gemeente Voorschoten een integrale controle uitgevoerd. Dat deden ze halverwege september bij een onderneming op bedrijventerrein Dobbewijk. De controle vond plaats naar aanleiding van signalen van de verkoop van namaakgoederen. Die werden inderdaad aangetroffen, waaronder een pallet van een bekend wasmiddel. Ook werd geconstateerd dat er brandbare stoffen lagen opgeslagen, anders dan in een brandwerende kast. De gemeente geeft aan niet meer te kunnen vertellen over de eigenaar van het pand. Vanaf vanmiddag 1 uur kun je bij Centraal Plus live meekijken naar de grote optocht. Je ziet interviews, reacties van deelnemers en bezoekers en alle wagens komen voorbij. Centraal Plus is in de hele regio te ontvangen via Ziggo kanaal 40, KPN kanaal 1412 en Odido kanaal 820. Online kun je kijken via centraalplus.nl. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Een mooie dag voor Leidens ontzet. Een beetje sluierbewolking, maar ook zon. Het blijft droog. De wind is zwak, kracht 2, eerst uit het zuiden. In de loop van de dag draaiend naar west-noordwest. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren. Is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De hutspotmaaltijd op de Hooglandse Kerkgracht in Leiden werd dit jaar voor de laatste keer verzorgd door Henk van het Slot en zijn zoon Albert. Doordat de ondernemers een nieuwe weg ingeslagen zijn, past de jaarlijkse bereiding van ruim 7000 maaltijden niet meer in de agenda. Ze hebben de maaltijd 34 keer bereid. Vader en zoon kregen vanuit de 3 oktobervereniging een afscheidscadeau. Daarna proefden burgemeester Peter Heikoop, 3 oktobervereniging voorzitter Rogier van der Zande en de voorzitter van het 3 oktobergilde de Hutspot. Volgens Heikoop was de Hutspot weer lekkerder dan vorig jaar. Het Haags Economisch Interventieteam en Stichting Namaakbestrijding REACT hebben in samenwerking met de gemeente Voorschoten een integrale controle uitgevoerd. Dat deden ze halverwege september bij een onderneming op bedrijventerrein Dobbewijk. De controle vond plaats naar aanleiding van signalen van de verkoop van namaakgoederen. Die werden inderdaad aangetroffen, waaronder een pallet van een bekend wasmiddel. Ook werd geconstateerd dat er brandbare stoffen lagen opgeslagen, anders dan in een brandwerende kast. De gemeente geeft aan niet meer te kunnen vertellen over de eigenaar van het pand. Vanaf vanmiddag 1 uur kun je bij Centraal Plus live meekijken naar de grote optocht. Je ziet interviews, reacties van deelnemers en bezoekers en alle wagens komen voorbij. Centraal Plus is in de hele regio te ontvangen via Ziggo kanaal 40, KPN kanaal 1412 en Odido kanaal 820. Online kun je kijken via centraalplus.nl. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Een mooie dag voor Leidens ontzet. Een beetje sluierbewolking, maar ook zon. Het blijft droog. De wind is zwak, kracht 2, eerst uit het zuiden. In de loop van de dag draaiend naar west-noordwest. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: bella amor.
1: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is UnityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De hutspotmaaltijd op de Hooglandse Kerkgracht in Leiden werd dit jaar voor de laatste keer verzorgd door Henk van het Slot en zijn zoon Elbert. Doordat de ondernemers een nieuwe weg ingeslagen zijn, past de jaarlijkse bereiding van ruim 7000 maaltijden niet meer in de agenda. Ze hebben de maaltijd 34 keer bereid. Vader en zoon kregen vanuit de 3 oktobervereniging een afscheidscadeau. Daarna proefden burgemeester Peter Heikoop, 3 oktobervereniging voorzitter Rogier van der Zande en de voorzitter van het 3 oktobergilde de hutspot. Volgens Heikoop was de hutspot weer lekkerder dan vorig jaar. Het Haags Economisch Interventieteam en Stichting Namaakbestrijding REACT hebben in samenwerking met de gemeente Voorschoten een integrale controle uitgevoerd. Dat deden ze halverwege september bij een onderneming op bedrijventerrein Dobbewijk. De controle vond plaats naar aanleiding van signalen van de verkoop van namaakgoederen. Die werden inderdaad aangetroffen, waaronder een pallet van een bekend wasmiddel. Ook werd geconstateerd dat er brandbare stoffen lagen opgeslagen, anders dan in een brandwerende kast. De gemeente geeft aan niet meer te kunnen vertellen over de eigenaar van het pand. Vanaf vanmiddag 1 uur kun je bij Centraal Plus live meekijken naar de grote optocht. Je ziet interviews, reacties van deelnemers en bezoekers en alle wagens komen voorbij. Centraal Plus is in de hele regio te ontvangen via Ziggo kanaal 40, KPN kanaal 1412 en Odido kanaal 820. Online kun je kijken via centraalplus.nl. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Een mooie dag voor Leidens ontzet. Een beetje sluierbewolking, maar ook zon. Het blijft droog. De wind is zwak, kracht 2, eerst uit het zuiden. In de loop van de dag draaiend naar west-noordwest. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom! Goedemorgen, het is 3 oktober. Het is 10 uur geweest, dat betekent het niet.

0: Trahé, ga je met me mee vannacht?
1: Het is zaterdagochtend. Tot 12 uur is dit de weekendeditie koffieshow.
0: Ja, lekker, gezellig. Hé, en het is 3 oktober, hè? Ik kwam hier vanochtend naartoe. En toen dacht ik, ja, je kunt wel weer zien dat het feest is in de regio hier. Overal in Leiden die grote rood-witte vlaggen bij iedereen aan de gevel. Met de sleutels van de stad Leiden erop natuurlijk. Ja, het is natuurlijk het weekend van Leidens Ontzet. Mocht je hier in de regio zijn of in de buurt komen, dan zal het je niet ontgaan. En mocht jij natuurlijk gewoon hier in Leiden wonen, ja, dan wens ik jou een heel fijn ontzet alvast bij voorbaat voor vandaag. Hè? Ja, alsof je nou...

0: Jeffrey Schenk en Remedy blijven slapen, hoorde je?
1: De Unity NL verjaardagskalender.
0: Wie vierde zijn of haar verjaardag op deze 3 oktober? Nou, Bianca Krijgsman, 58 jaar, actrice en cabaretière. Onder meer bekend van zaai en diverse theater- en filmrollen. Marianne Timmer, 52 jaar geworden, voormalig topschaatster. Olympisch kampioen op de 1000 en de 1500 meter natuurlijk. Boris Titelaar. Zegt je die naam wat, Boris Titelaar? Bo Saris, dat is zijn artiestennaam. Zanger natuurlijk, 46 jaar geworden en winnaar van Idols hè, in 2004. Ahmed Akabi, bekend van Mokro Mafia. Hij is acteur dus, maar ook producent. 43 jaar geworden. En tot slot, Lars Bos. En die kennen we natuurlijk als Snelle. Ja, Snelle is 31 jaar geworden vandaag. Rapper en zanger, ja, bekend van hits als De Reunie.

Lekker hoor. Zaterdagochtend. Het is de weekendeditie koffieshow en ja, soms zijn er wel eens mensen jarig op onze verjaardagskalender. En dan denk ik van, weet je wat, laten we er gewoon even een plaat van draaien.

0: Met jou in de schreeuwen van de toren. Etienne Alvarez hoor je. Het is jouw zaterdagochtend. Samen gaan we door de zaterdagochtend heen. En op zaterdagochtend tijdens de weekend editie koffieshow houden we je natuurlijk helemaal op de hoogte over alles wat er gebeurt bij jou in de regio. En dat doen we met Paul.
1: Dit is Judith Hiernau, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De hutspotmaaltijd op de Hooglandse Kerkgracht in Leiden werd dit jaar voor de laatste keer verzorgd door Henk van het Slot en zijn zoon Elbert. Doordat de ondernemers een nieuwe weg ingeslagen zijn, past de jaarlijkse bereiding van ruim 7000 maaltijden niet meer in de agenda. Ze hebben de maaltijd 34 keer bereid. Vader en zoon kregen vanuit de 3 oktobervereniging een afscheidscadeau. Daarna proefden burgemeester Peter Heikoop, 3 oktobervereniging voorzitter Rogier van der Zanden en de voorzitter van het 3 oktobergilde de Hutspot. Volgens Heikoop was de Hutspot weer lekkerder dan vorig jaar. Het Haags Economisch Interventieteam en Stichting Namaakbestrijding REACT hebben in samenwerking met de gemeente Voorschoten een integrale controle uitgevoerd. Dat deden ze halverwege september bij een onderneming op bedrijventerrein Dobbewijk. De controle vond plaats naar aanleiding van signalen van de verkoop van namaakgoederen. Die werden inderdaad aangetroffen, waaronder een pallet van een bekend wasmiddel. Ook werd geconstateerd dat er brandbare stoffen lagen opgeslagen, anders dan in een brandwerende kast. De gemeente geeft aan niet meer te kunnen vertellen over de eigenaar van het pand. Vanaf vanmiddag 1 uur kun je bij Centraal Plus live meekijken naar de grote optocht. Je ziet interviews, reacties van deelnemers en bezoekers en alle wagens komen voorbij. Centraal Plus is in de hele regio te ontvangen via Ziggo kanaal 40, KPN kanaal 1412 en Odido kanaal 820. Online kun je kijken via centraalplus.nl. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Een mooie dag voor Leidens ontzet. Een beetje sluierbewolking, maar ook zon. Het blijft droog. De wind is zwak, kracht 2, eerst uit het zuiden. In de loop van de dag draaiend naar west-noordwest. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Thomas Berg hoorde je bij Unity NL. Hey, als jij de keuze had, dan kan je vanmiddag om 2 uur natuurlijk weer luisteren naar de 25 populairste platen van dit moment. Onze eigen Unity NL Top 25. En zometeen gaan we eens eventjes terugblikken naar vorige week. Ja, wie stond er vorige week ook alweer op 3, 2 en 1? Je hoort het zometeen. Eerst Mart Hoogkamer nu. Dit is Kroegen in de Hemel.

0: opgeborgen en dan is die daar weer hoor. Een hele nieuwe lijst. En in het weekend, in de weekendeditie Koffieshow, blikken we altijd heel eventjes terug naar de 3-2-1 van vorige week.
1: Nummer 3.
2: Want elke keer is het vuurwerk, het hangt in de lucht.
0: Blijven staan op nummer 3. Senna en Sven Versteeg, vuurwerk.
1: Nummer 2.
0: Oh, deze plaat heeft wekenlang op nummer 1 gestaan. Gezakt naar nummer 2. Joey Nicolai, Tinto de Verano hoorde je.
1: Nummer 1.
0: Ja, en wie is er dan sinds vorige week de nummer 1? Nou, die plek die is gereserveerd sinds vorige week voor Django Wagner. Bachata Bailando. Lekker hoor. Even lekker dansen op zaterdagochtend.

Antje Montero. Sterker dan ooit. Het is de weekendeditie koffieshow bij Unity NL. Zometeen de NOS om 11 uur. Die gaan je helemaal op de hoogte brengen van alles wat er gebeurt in en om de wereld. En in de rest van Nederland natuurlijk ook. Ook de ANWB komt er gaan met de verkeersinformatie. Sta je nog ergens vast op deze zaterdag? Of kan je overal lekker doorrijden? Je hoort het allemaal straks. Nu eerst.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl.
1: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van de Putten met het NOS Journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging een toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst-ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Welkom! Tweede gedeelte van de weekendeditie koffieshow op deze zaterdag 3 oktober. Met zometeen nog Emma Heesters, maar nu eerst Raymond Hermans.

0: de klas.
1: Wat een mooie plaat is dat toch ook, hè? Emma Hees, dus meisje uit de klas.
2: Het is zaterdagochtend. Tot 12 uur is dit de Weekend Editie Koffieshow.
1: Ja, het is niet zomaar een Weekend Editie Koffieshow. Nee, het is de Weekend Editie Koffieshow van 3 oktober. En daar heb jij misschien niet zo heel veel aan. Qua inhoud van het programma. Maar hier is het gezellig, hoor, in de studio. Ja, ik ben hier doorgaans redelijk alleen. Samen met de redactie van Centra Plus wel. Maar vandaag is het een gezellige bedoeling, hoor. Ja, er zijn, ik zie een zak broodjes liggen. En de voltallige redactie is hier. En er wordt een televisie gemonteerd. En Rudo is er. En nou ja, goed. Waarom? Het is natuurlijk 3 oktober. Het feest van Leiden elk jaar weer. En daar doen we natuurlijk aandacht aan besteden. Zeker, zeker de collega's van Centra Plus. Ja, er vanochtend al allerlei speciale programma's. Op televisie word je ook helemaal op de hoogte gehouden. Op de website. Hey, en weet je wat het leuke is van die informatie op de website? Het nieuws van Centra Plus vind je ook op onze website. JulieTNL.nl. Dus dan hoef je dan weer niet te verhuizen van website. Dat is dan wel weer lekker. Hé, hey, maar omdat jij JulieTNL aan hebt staan, wil je natuurlijk ook gewoon nog meezingen met, zoals wij dat noemen, de hits die je meezingt. Zeker. Danny Christian zometeen nog. Jan van Est. Hey, en we gaan, zoals je dat gewend bent op zaterdagochtend, natuurlijk ook gewoon nog een stukje geschiedenis doen. Ja, wat is er allemaal gebeurd op 3 oktober? Nou, je kunt het bijna raden waar het over gaat. Dit is eerst Sabine.

0: Ja, je drinkt te veel. Danny Christian hoorde je.
1: Met Unity NL terug in de geschiedenis. Het is vandaag.
0: Ja, het zou je niet ontgaan zijn. 3 oktober dus. We hebben het al een paar keer over gehad. En we doen op zaterdagochtend altijd een stukje geschiedenis. Dan pakken we de dag van vandaag er even bij. En dan kijken we eens even wat er allemaal gebeurd is op die datum. Maar dan jaren geleden. Nou, we staan vandaag natuurlijk in het teken van het ontzet van Leiden. Het was namelijk 1574 op deze dag tijdens de 80-jarige oorlog. Er werd Leiden dus op 3 oktober 1574 ontzet van de Spaanse belegering. En volgens de bekende overleving bracht de watergeus Willem Cornelis van het Does een hutspot mee die uitgehongerde Leidenaren dan konden eten. En sindsdien wordt het Leidens ontzet ieder jaar natuurlijk uitgebreid gevierd met onder andere hutspot, haring en wittebrood. Ja, en waarom de Leidenaren op 3 oktober nou die hutspot eten? Ja, dat is misschien wel het leukste feitje. De combinatie hutspot, haring en wittebrood is rechtstreeks verbonden met de legende rond het ontzet. En tegenwoordig is het op 3 oktober bijna onmogelijk dus om in Leiden, ja, om de hutspot heen te komen. En dat wil je ook helemaal niet als Leidenaar. Nee, dat is gewoon lekker. Kort gezegd, als je in Nederland één datum zoekt die geschiedenis, oorlog en legende in één gigantisch volksfeest combineert, dan is het wel 3 oktober in Leiden natuurlijk. Een hele bijzondere dag. En dat merken we hier ook, want we zijn er met z'n allen helemaal druk mee. Hey, en zullen we eens even een bijpassende plaat draaien op Unity NL?

0: van Est. Wat jij verwachtte hoorde je. Zometeen brengen we je weer helemaal op de hoogte van alles wat er gebeurt bij jou in de regio. Dat doen we met Paul, ook Monique Smit en Guido van der Graaf nog. Maar nu is Donnie den Heijer.
1: Ik kijk jou.

0: Schoonzoon, Luna hoorde je. We gaan je helemaal op de hoogte brengen van alles wat er gebeurt bij jou in de regio. Hier is Paul.
1: Dit is Judith INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De hutspotmaaltijd op de Hooglandse Kerkgracht in Leiden werd dit jaar voor de laatste keer verzorgd door Henk van het Slot en zijn zoon Elbert. Doordat de ondernemers een nieuwe weg ingeslagen zijn, past de jaarlijkse bereiding van ruim 7000 maaltijden niet meer in de agenda. Ze hebben de maaltijd 34 keer bereid. Vader en zoon kregen vanuit de 3 oktobervereniging een afscheidscadeau. Daarna proefden burgemeester Peter Heikoop, 3 oktobervereniging voorzitter Rogier van der Zanden en de voorzitter van het 3 oktobergilde de hutspot. Volgens Heikoop was de hutspot weer lekkerder dan vorig jaar. Het Haags Economisch Interventieteam en Stichting Namaakbestrijding REACT hebben in samenwerking met de gemeente Voorschoten een integrale controle uitgevoerd. Dat deden ze halverwege september bij een onderneming op bedrijventerrein Dobbewijk. De controle vond plaats naar aanleiding van signalen van de verkoop van namaakgoederen. Die werden inderdaad aangetroffen, waaronder een pallet van een bekend wasmiddel. Ook werd geconstateerd dat er brandbare stoffen lagen opgeslagen, anders dan in een brandwerende kast. De gemeente geeft aan niet meer te kunnen vertellen over de eigenaar van het pand. Vanaf vanmiddag 1 uur kun je bij Centraal Plus live meekijken naar de grote optocht. Je ziet interviews, reacties van deelnemers en bezoekers en alle wagens komen voorbij. Centraal Plus is in de hele regio te ontvangen via Ziggo kanaal 40, KPN kanaal 1412 en Odido kanaal 820. Online kun je kijken via centraalplus.nl. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Een mooie dag voor Leidens ontzet. Een beetje sluierbewolking, maar ook de zon. Het blijft droog. De wind is zwak, kracht 2, eerst uit het zuiden. In de loop van de dag draaiend naar west-noordwest. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag, 5 minuutjes vertraging bij Den Haag-Zuid. En op de N223, Hoek van Holland-Delft, bij de aansluiting met de A4, 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is

draaien zonder jou, Wesley Klein. Het is vandaag zaterdag 3 oktober. We zitten er middenin met z'n allen. Ja, en als je nou ergens anders luistert, hè, via internet of DAB+, en je denkt, ja, wat is dat toch dan, dat 3 oktober? Waarom is het bij jullie zo... nou ja, goed, het is natuurlijk een beetje onze geboortegrond wel, hè? Leiden en omgeving. Ja, en als er één feest in Leiden is, dan is het natuurlijk wel 2 en 3 oktober, Leiden tot Zetten. En daar zitten we middenin. Vanochtend heel vroeg al uit de veren natuurlijk, want we hadden de reveille. Ja, dat is bijna altijd, hè, dat is om 7 uur in de ochtend al. En daarna de uitreiking van het haring en wittebrood. Nou, dat is allemaal geweest. Vanochtend ook de karaalzang nog gehad in het Van der Werfpark. En niet te vergeten, voor jong en oud, en dat is ook leuk voor jou, mocht je ervan houden natuurlijk, de kermis. Ja, kermis in de stad. Dat is ook altijd echt een geweldig onderdeel. Want het is ook niet zo'n beetje, nee, het is natuurlijk geen kleine kermis. Nee, het is echt wel een flinke kermis, zeg maar. Dus mocht je houden van kermis, dan ben je natuurlijk ook nog van harte uitgenodigd om gewoon lekker gezellig dat feest mee te vieren met allerlei...

Timothy, Licky Licky hoor je. Hij zit er bijna op de weekend editie koffieshow voor deze zaterdagochtend 3 oktober. Iedereen uit Leiden en omgeving die het feest natuurlijk viert. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Een heel fijn ontzet. Hey, en laat die radio lekker aanstaan, hè, op Unity.nl. Want je zingt ze mee. 24 uur per dag, 7 dagen per week bij ons. En vanmiddag om 2 uur. Ja, dan zing je niet zomaar mee. Nee, dan

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

Oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het langebaan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. 10 minuten vertraging bij Rotterdam Overschie. Op de N210 Rotterdam-Schoonhoven bij Krimpen aan den IJssel. 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten vertraging als je kiest voor de N223 vanuit Hoek van Holland naar Delft. Want bij de aansluiting met de A4 kom je in 3 kilometer langzaam rijdend verkeer terecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl.
1: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. File bij Den Haag-Zuid. De N223 hoek van Holland-Delft voor de aansluiting met de A4. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! Het is een nieuwe aflevering van de Unity NL Top 25 op deze zaterdag. En die starten we met de nummer 1 van vorige week. Django Wagner, Bachata bij Lando.
1: Yeah. Je zingt ze mee!
5: Ja, zingt ze mee! Nieuwe.

Sander Wagner bij Chatta bij Lando. Vorige week de nummer 1 in de Unity NL top 25. Welkom zaterdag 3 oktober, terwijl het feest is in de stad Leiden. Vanwege het Leidensontzet tellen wij ze af de grootste hits van dit moment. De 25 grootste Unity NL hits, afgewisseld met tips voor de tops. En natuurlijk ook de classics uit de hitlijst van eerder. Hey, en nu dus een nieuwe aflevering van die top 25 met net Bachata bij Lando, die vorige week op nummer 1 stond. Maar hoe zag die top 3 van vorige week er nou ook alweer uit? Op nummer 3 hoorde je vorige week Senna en Sven Verstegen met Vuurwerk. Op 2 Joey Nicolai met Tinto de Verano. En op 1 was het Django Wagner met Bachata bij Lando. Ik kan je vertellen, er is het een en ander veranderd in die top 3. Maar of die nummer 1 ook veranderd is, dat hoor je even na vieren. Of even voor vieren. En even voor 4:15 voor die top 3 ga ik ook weer de nieuwe singletrack aan je bekendmaken. Wie die te pakken heeft, ga je horen in het volgend uur. Verder in dit uur 3 nieuwe binnenkomers. De hoogste op nummer 20. Daarvoor nog op 23 Milan Kerstijn. Met 1 nacht met jou, maar nu eerst de hoogste of de eerste nieuwe binnenkomer op nummer 25. Jari Hellegers, dit is De Vloek van Barcelona.

Vorige week kwam die binnen met Wondervrouw in de Unity NL top 25. Toen op nummer 25, het was de Hekkensluiter. En deze week in de tweede week gaat hij 1 plaatsje omhoog. En dat is heel langzaam omhoog, maar wel omhoog. Nou, het is een beetje een cliché, dat is altijd beter dan omlaag. Het is tijd voor de tweede nieuwe binnenkomer. Milan Christijn en 1 Nacht met jou. Het is de tweede nieuwe binnenkomer van 3. De hoogste nieuwe binnenkomer gaan we binnenkomen of tegenkomen op nummer 20. Ik zei het al, nieuw binnen op 23. Milan Christijn, dit is 1 Nacht met jou in de top 25 van Unity NL tot

Monique Smit en voorlopig niet naar huis, maar wel richting de uitgang van de Unity NL Top 25. In de 11e week gaat deze track van 17 naar nummer 22. En dat betekent 5 plekken verlies. Vorige week was ze ook al aan het zakken met haar ex-single track, dus niet naar huis. Maar we komen Monique nog een keertje tegen, namelijk in de top 10. En vorige week stond ze op 14 met Kido van der Graaf samen en Beter Af Alleen. En dat betekent dat die plaat juist weer heel goed gaat in de Unity NL Top 25. Waar we

Een tip voor de Unity NL top 25. Je hoorde Frans Bauer met Billy Dance en de Afrobras. En heb je even voor mij. En daarvoor nog Henk Dissel met Chance. Dat was een stijger hier in de Unity NL top 25. Eén plaatsje omhoog in de vijfde week voor Henk Dissel dus. En Chance. Dan gaan we door met de hoogste nieuwe binnenkomer van vandaag. Afgelopen week was het de Unity NL single track.

Samantha Steenwijk en één blik is genoeg. Je hoorde hem hier bij Unity NL in de top 25. 3 weken in de lijst en best wel een flinke stijger van 23 naar nummer 19 deze week. En daarvoor de hoogste nieuwe binnenkomer en die is voor Sander Kwarten en Kiezen of Delen. Het is een oude singletrack en hij kwam, nou ja, het klinkt alsof hij heel oud is, maar dat is niet zo anders als vorige week de singletrack. Maar hij komt nu binnen als hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 20. Zometeen de man die vorige week binnenkwam op 21 en doorstijgt naar 17. Het is Damian van Os met Zijn Hard to Get. Maar eerst 2 plekken omhoog. In de 3e week Raymond Hermans. Dit is Ons pakken ze niet.

Damien van Os en Hard to Get hoorde je hier bij Unity NL in de top 25. Vorige week kwam die nieuw binnen op 21. En dan gaat deze week 4 plekken omhoog. Daarmee komt hij op nummer 17 met zijn eerste notering in die Unity NL top 25. Waar we zo meteen gaan doortellen met Loco. Je hoort zo meteen Jeffrey Heese. Die zakt in zijn 14e week Unity NL top 25 van 11 naar nummer 16. 5 plekken onderuit. Maar eerst hebben we nog een tip voor de Unity NL top 25. Geen Leidse samenwerking meer, want hij is verhuisd. Robert van Hemert. Je hoort hem samen met de bankzitters. Dit is Rapido. Zet hem

Robert van Hemert en de Bankzitters is nieuwe muziek en een tip voor de Unity NL top 25. Ja, waar we hopen natuurlijk voor Robert van Hemert dat hij nog eens een keertje binnen gaat komen. Nou ja, nog eens een keertje binnenkomen. Het is niet dat deze man nooit in onze hitlijst staat. We gaan hem namelijk nog tegenkomen in de lijst met Donnie samen en Fisherman's Friend. Die plaat die gaat niet heel erg lekker meer in de Unity NL top 25. Ik ga je daar zo meteen nog wel wat meer over vertellen als we hem tegen gaan komen. De grote vraag is, staat hij in het linker rijtje of in het rechter rijtje? In ieder geval zijn we nu aan het rechter rijtje bezig, waar je net nog een tip hoorde van Robert van Hemert en de Bankzitters. Gaan we nu door met tellen. In de 14e week van 11 naar nummer 16. Loco, dit is Jeffrey Heesen.

Tim Brassauer, Wesley Klein en Brazier, Dans voor mij in de Unity NL top 25. En die Dans voor mij die is wel weer aan het stijgen hier in onze lijst. 9 weken staat hij inmiddels in de Unity NL top 25 en hij gaat van 16 naar nummer 15. Eentje die aan het zakken is, en dat had Mart volgens mij niet aanzien komen, want Mart Hoogkamer die was helemaal overtuigd van deze single. Dat moest een hele grote hit gaan worden. Kroegen in de Hemel gaat in de 6e week terug in de top 25 naar nummer 14.

Kamer en kroegen in de hemel. Een zakker in de Unity NL top 25. In de zesde week gaat hij van 13 naar nummer 14. Goed, we zijn aan het aftellen. De 25 populairste tracks van dit moment. De Unity NL top 25. Gaat in het tweede uur door met de grote vraag wie er op nummer 1 staat. Is het nog steeds Bachata Balando van Django Wagner of niet? In ieder geval neem ik even met je door wat je in het afgelopen uur gehoord hebt. Op 25 openen we met Jari Hellegers. Nieuw binnen met De Vloek van Barcelona en Wondervrouw van Bas Brummelhaus. Die steeg door in de tweede week van 25 naar 24. Nieuw binnen Milan Kirstein en Eenacht met jou. Eerste week op nummer 23. En terug in de lijst maar liefst 5 plaatsen naar beneden. Monique Smit met Niet naar huis van 17 naar nummer 22 in de 11e week. Henk Dissel in zijn 5e week 1 plaatsje omhoog met Chansen. En Kiezen of Delen was vorige week de Unity NL singletrack. Sander Quarter kwam als hoogste nieuwe binnenkomer binnen op 20. Wie trouwens de nieuwe singletrack te pakken heeft, dat hoor je rond 4:15. Verder een stijger voor Samantha Steenwijk. 4 plaatsen omhoog in de 3e week met 1 blik is genoeg. En Ons pakken ze niet van Raymond Hermans gaat in zijn 3e week ook omhoog 2 plaats omhoog van 20 naar nummer 18. Ook een stijger voor Damien van Os. Hard to Get is de 2e week van 21 naar 17.

En een uitglijder voor Jeffrey Hayes. Loco ging in zijn 14e week van 11 naar nummer 16. En dat betekent 5 plaatsen inleveren. Tim Brassauer met Wesley Klein. Dans voor mij, die ging 1 plaatsje omhoog. Van 16 naar nummer 15. En Mart Hoogkamer met Kroegen in de Hemel. Ja, die levert juist weer een plekje in van 13 naar nummer 14 in zijn 6e week. Zometeen dan openen we de Unity NL Top 25 met nummer 12 in de 2e uur met Dave Dekker. Papa's Geld blijft staan op nummer 12 in zijn 6e week. Maar nu eerst de man die zeker de langsgenoteerde plaat heeft. Het is Justin de Wild met zijn Cheerio. In zijn 29e week van 9 naar nummer 13.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot, die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel, waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn staat 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. Dan naar de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam Overschiet ben je 10 minuten langer onderweg. En tot slot de N223, Hoek van Holland richting Delft. Vanaf de Lier heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom!
5: Het is het tweede deel van de Unity NL Top 25. We tellen door naar de nummer 1 van deze week. Met nu Dave Dekker en Papa's Geld.
4: Yeah. Je zingt ze mee!
6: Ja, zingt ze mee!

0: Nee. Oh. Op de radio.
1: Met Dave Dekker, Papa's Geld. En die staat deze week op nummer 12. Daar blijft hij staan in de zesde week. En dat betekent dat we zijn beland in deel 2 van de Unity NL Top 25... voor deze zaterdag 3 oktober 2026. Ik ben Rudo. Schakel je net in het eerste uur van de Unity NL Top 25. Heb je gemist? Dat waren de nummers 25 tot en met nummer 13. Met op 25 nieuw binnen Jari Helligers en De Vloek van Barcelona. Op 23 nieuw binnen Milan Kersen en Eén Nacht met Jou. En de hoogste nieuwe binnenkomer was op nummer 20 voor Sander Kwarten. Je hoorde Kiezen of Delen daar, ex-single track. Deze week hebben we ook weer een nieuwe singletrack. Die maken we bekend vlak voordat we de top 3 van deze week ingaan. Dat zal rond 3:15 zijn. Verder wat tips voor de Unity NL Top 25. En tellen we natuurlijk door. Net op nummer 12 blijven staan Dave Dekker. Nu de eerste zakker in de zevende week voor de 3 J's. Vorige week op 7, nu 4 plaatsen terug naar nummer 11. Dit is Je Zit In Mijn Hoofd.

Van de Unity NL Top 25 voor deze week is geopend. En die werd geopend door Donny en Robert van Hemert en Fisherman's Friend. En dat vinden ze zelf erg jammer, kan ik me zo voorstellen. Want in de achtste week gaan ze van 5 naar nummer 10. Ik denk dat ze ietsje minder hard hadden willen zakken. In ieder geval staat de nieuwste van Robert van Hemert al wel klaar. Die heeft een nieuwe single opgenomen met de Bankzitters. Dat nummer dat heet Rapido. Ja, en nu nog wel genoteerd in de lijst is met Donny samen en Fisherman's Friend. En net hoorde je ook nog een zakker 4 plaatsen terug in de 7e week voor de 3J's. En je zit in mijn hoofd. Welkom, dit is de Unity NL Top 25 waar we doortellen tot de nummer 1. Even voor 4 uur horen we wie er op nummer 1 staat deze week. Is dat nog steeds Bachata Bailando van Django Wagner of is die ingehaald door een van die andere tracks die al aan het stijgen waren of in ieder geval in de hoogste regionen van de Unity NL Top 25 stonden. Je gaat het horen zometeen hier bij Unity NL, waar je nu in ieder geval Verlangen hoort van Yves Berendsen. 4 weken geleden kwam die nieuw binnen en hij stijgt nu door van 10 naar nummer 9.

De man waarvan de carrière maar niet lijkt te gaan stoppen. Het gaat juist alleen maar steeds beter met hem. Gerard Joling, waarvan nu ook alweer een derde serie Only Joling gaat komen. Hij heeft ook een nieuwe single uitgebracht. Die heet Credit Card van Staal. Het is een tip voor de Unity NL top 25. En daarvoor hoorde je nog Monique Smit en Kido van der Graaf met Beter Af Alleen. En die plaat die stijgt in de Unity NL top 25 in de derde week van nummer 14 naar nummer 8. En dat betekent 6 plaatsen omhoog. Echt wel een mooie sprong voor deze plaat. Dan een zakker. Deze man die stond vorige week met 2 platen in de Unity NL top 25, Zonzee, Zomerstrand. Die is inmiddels uit de lijst verdwenen en deze gaat langzaam retour. Rutger van Barneveld met Zoe, de Zomernachten. Vorige week op 6, deze week op nummer 7.

0: Tino Martin en Billy Dance. Ik hoor niks geks, hoorde je hier bij Unity NL. Deze week de nummer 6 in de lijst. En dat betekent dat dit nog een stijger is, want in de vijfde week gaat hij 2 plaatsen omhoog. Vorige week vonden we hem namelijk op nummer 8. Ik hoor niks geks. We gaan zometeen richting die top 3. En dat daar iets in veranderd is, dat blijkt nu eigenlijk al wel. Want vorige week vonden we Senna en Sven Versteeg nog op nummer 3 met hun single Vuurwerk. Die zakt inmiddels in de 12e week van 3 naar nummer 5. En dat betekent dat er ruimte gekomen is in die top 3. Dus het gaat nog spannend worden. In ieder geval de nummer 5 van deze week. Senna samen met Sven Versteeg.
1: Het

Fons Feurink en Polonaise door de nacht is deze week de Unity NL singletrack. Welkom, het is Unity NL met eindelijk die top 3 van deze week. Ik neem hem nog maar eens eventjes één keertje met je door. Die van vorige week op 3. Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk, die kwamen we al tegen op 5 net. Dus er is ruimte in die top 3 gekomen. Op 2 vorige week Joey Nicolai met Tinto de Verano. En op nummer 1 vorige week Django met Bachata Bailando. Ja, wat is er gebeurd in die top 3 van de Unity NL top 25? Er is echt wel wat verschoven, want de plaat die vorige week op nummer 2 stond, Joey Nicolai met Tinto de Verano,

Pinto de Verano op nummer 3 in de 12e week. Joey Nicolai hoorde je, hij is aan het zakken. En dat betekent dat er andere platen toch aan het doorstijgen zijn. Maar wie is dat dan? Want Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk staat op nummer 5. Dan moet er een nieuwe plaat in die top 3 gekomen zijn. Maar staat die op nummer 1 of staat die op nummer 2? Want Django stond vorige week voor de eerste keer met de Chata Bailando op nummer 1. En die staat nu op nummer 2. Ja, betekent gewoon een nieuwe nummer 1.

en Bachata Bailando. Deze week nummer 2. Vorige week nog nummer 1 in de Unity NL Top 25. Goed, we gaan even doornemen wat we gedraaid hebben in dit uur. Op 12 blijven staan Dave Dekker met Papa's Geld. De 6e week. De 3 J's in de 7e week. Onderuit 4 plaatsen terug van 7 naar 11 met Je zit in mijn hoofd. Fisherman's Friend van Donnie en Robert van Hemert ook flink terug in de 8e week van 5 naar nummer 10. En van 10 naar nummer 9. Stijger voor Yves Berendsen verlangen in zijn 4e week. Monique Smit en Kiede van der Graaf, Beter of Alleen, stijgt ook door. En flink 6 plaatsen omhoog van 14 naar 8 in de 3e week. En na 18 weken gaat Rutger van Barneveld weer een plaatsje terug met zijn zwoele zomernachten. Hoorde je hem van 6 naar nummer 7 gaan. 2 plaatsen omhoog voor Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks in de 5e week. 2 plaatsen omhoog naar 6. En dan zakken voor Senna en Sven Verstegen met Vuurwerk. Vorige week nog in de top 3 in de 12e week op nummer 5. Mega stijgen voor Samuel Welten en Rosso. Boom, Russo moet ik zeggen. Om de 4e week 11 plaatsen omhoog. Superknap. Van 15 naar nummer 4. En Joey Nicolai niet langer meer de nummer 2, maar op nummer 3 te vinden in zijn 12e week met Tinto de Verano. Bachata Bailando, die had vorige week de nummer 1 positie te pakken. Django Wagner is dat. Maar die staat niet langer op nummer 1. Het is de nummer 2. En dat betekent een nieuwe nummer 1. Maar wie is het toch? Of eigenlijk moeten we zeggen, wie zijn het toch?

Numidia, Sean West en Habibi aan het einde van de Unity NL top 25 voor deze week. En ik zie je op je horloge kijken en denken, hè, het is toch nog lang geen 4 uur. Nee, dat klopt, maar we hebben vandaag wat extra ruimte overgehouden. Want ja jongens, het is 3 oktober en het is een hitlijst waar je naar luistert. Dus laten we dan toch even afsluiten met 3 knallers van hits uit het verleden als het gaat om Leiden's Ontzet. Zometeen hoor je Jochem Meijer, La La La Leiden, Rubberen Robbie met 3 oktober. En eerst Tartuffe, 3 oktober is van ons. Ik wens je allemaal een goed ontzet natuurlijk. En volgende week is de Unity NL Top 25 er weer. Ade!

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl.
1: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
2: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl, waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag doe je er tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn 5 minuten langer over. En op de A20 richting Gouda tussen Schiedam Noord en Rotterdam Overschie 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten vielen per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een autobrand op de A4 Rotterdam richting Amsterdam zorgt voor vertraging tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoflied. Er is 1 rijstrook dicht en daardoor heb je 25 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

listening to me.

0: is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het...

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij JuliTNL.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist. In het noorden regen, in de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij JuliTNL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de JuliTNL Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarde bestaat.
0: De lekkerste feest en...

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.